0: Nu moet je de stemmen kiezen, maar zou het.
1: Pinga zo'n onnom, ik hoest je net niet aan het in mijn zak. Nu ja, kastonis, je zegt kastonis. Ook goed, kolinik, onnoek, slaaf en pinga zo'n ik je zangat in de rakpok. En nog een koeien 6 seconden moet me iets retrolling in het tong aan het zoeken, zoals ik het zag.
0: Wel, hoe zeg ik van ook?
1: Ons dat en net nou kost die vul je die me. Skuurt warme rein, daar temperatuur op plus 10 graden en temperatuur op plus 8 graden. Wind wil komen van syd met windstød op til 9 meter per sekund. New truck, big